Doubt.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

technologica.

everything.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. BeAlert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
3: Het is inderdaad wel een structuurprobleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan stelt dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
2: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
4: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in

0: luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
1: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK-voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
3: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
2: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol, bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en er raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland. Maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust en is zoals zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
1: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oostduinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
0: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
2: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
0: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.
5: The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. No.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Hallo allemaal. Dit is een speciaal programma, want vandaag is het de dag van...
3: Tweede Rasse.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
3: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer ze rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
2: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden en dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos, werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
4: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
2: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is

0: Onne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

0: Wat een heerlijk feestje alweer in de pits gisteravond met die etters uit Amsterdam. Waarschijnlijk ook de jongste drumster ooit in de pits. Ik schat ze 15 in. Daarvoor kon u luisteren naar de Crunchies, waar de etters toch wel wat schatplichtig aan zijn. Hoewel het mij ook niet zou verwonderen mochten de etters nog nooit van de Crunchies gehoord hebben. Welkom in elk geval bij een nieuwe Wowsville-aflevering met voortaan ook Miguel aan boord. Miguel, wat vond jij trouwens van die etters gisteravond?
1: Een feestje. Dit me denken aan mid jaren 90, toen al die Crypt bands het goede weer kwamen maken in de pits. Crypt,

0: 21 Children was dat, met Ice Cube van de gelijknamige single. Ook een van die bands die het goede weer maakte in de pits, nog niet zo lang geleden, ik denk een tweetal weken geleden. Ze komen uit Zuid-Afrika, zijn gekleurde mensen, net zoals de Bad Brains daarvoor met Pay to Come. Nu, Bad Brains, die je kan er misschien mis voor hebben, maar ze zijn niet de enige die reggae samen met punkrock mixte. We gaan eens luisteren naar een aantal andere bands met zwarte mensen in. Straks komen we nog op die reggae terug, maar nu eerst Pure Hell met Hard Action.
1: Ja, maar voor we naar Pure Hell gaan, toch even een klein beetje uitleg. Pure Hell werd opgericht in Philadelphia in 1974 en een van de eerste all-black afro-punk bands. In 1978 namen ze hun eerste en enige single op, evenals hun enige LP die pas in 2005 werd uitgebracht als Noise Addiction. Gelukkig maar, want het is een fantastische schijf. En daarna die andere all-black afro-punk band Dead, die in 1976 één single Politicians in My Eyes uitbrachten en van wie Drag City in 2009 een pak opwindende demo-opnames uitbracht. Straks dus Dead, maar nu eerst Pure Hell. We gaan luisteren naar Hard Action.

0: Pure Hell, volgt door Dead. Twee unieke All Black Afro-punkbands uit de jaren 70.
1: Ja, inderdaad. En we lieten daarnet al de combinatie van punk, hardcore en reggae vallen. Nu, als je die twee termen laat vallen, denk je meteen aan de Bad Brains. Nu, punkrock en reggae waren ook schering en inslag eind jaren 70 in de UK. En we hebben een all-time classic meegebracht, maar eigenlijk ook een beetje een vergeten classic, van een band, The Ruts. Een heel sneu verhaal, want ze waren opgenomen in die 77 punk, en maar werden opgepikt of kwamen in het vizier van de right-wing skins. En om een lang verhaal kort te maken, de zanger zat al in een depressie en daardoor zijn de Ruts dan moeten splitten. De zanger heeft trouwens zichzelf van het leven beroofd daardoor. Nu, in elk geval, een all-time classic, een schitterend reggae-nummer van de Ruts, Jawar.

Ga micro open doen. Inderdaad, micro open doen. Leuk, micro open doen. Nu herkende waarschijnlijk wel de hand van Bill Laswell. Dat daarnet werd geproduced door hem. Dat was Blind Idiot God. En een leuk weetje is dat een aantal van die muzikanten, de ritmesectie, overgegaan is naar de Doom Sludgers van Canate. En zo zie je maar. Daarvoor hadden we The Ruts uit de debuut-LP. Dat was een van de favoriete LP's van Henry Rollins, dacht ik. Iets helemaal anders nu. We gaan echt naar de pure roots, want er is nu een festivaletje aan de gang in Aarschot. Ja, dat heet Roots in het Park, met een aantal heel leuke bands. En we gaan er een aantal van draaien. Dit is een band uit Luik bijvoorbeeld, die een mix van alt-country, Appalachian folksongs en de spooky blues van de Gun Club vermengen. Dit is Silver Zion met Everyone is Guilty.

0: Bluegrass en all-time mayhem from Northwest Arkansas. Je hoorde Front Porch met Great Granddaddy's Barn. En daarvoor Silver Zion met Everyone's Guilty. Beide bands te zien op een festival dat nu eigenlijk aan de gang is in Aarschot. Het heet Roots in het Park, 21 juli dus. Als je je haast, kan je nog een stukje van het hoofdprogramma zien. Maar eerst deze grote meneer, Steve Earle en de Del McCoury Band met Texas Eagle.
1: M-I-C-K-E-Y-M-O. You gotta put your hat on, boy. All right. You want to be in the band, you have to put your hat on.

Chris Kirry Valvekens was dat, de afsluiter van het Roots in het Park Festival in Aarschot. Eigenlijk staat hij geprogrammeerd onder de naam Kirry Willy et le Magasin Dangereux. En daarvoor Steve Earle met de Del McCoury Band. Concertnieuws, dus binnen 3 dagen, denk ik toch, ja, dinsdag, dat is binnen 2 dagen eigenlijk, speelt Tropical Fuckstorm in het Wintercircus in Gent. Iets te experimenteel, dacht ik, voor deze uitzending. Maar we wouden een aantal bands eens laten passeren die opgericht zijn door de frontman van Tropical Fuckstorm, namelijk Garrett Lydiard. En die bands zijn heel wat rootsier dan je zou kunnen denken. En een van die bands zijn de Drones met het magnifieke Shark Fin Blues.

0: Prachtig nummer van Springtime, ook een van die bands rond de frontman van The Drones en van Tropical Fuckstorm, Garrett Lydiard. En hier liet hij zich bijstaan door onder andere Jim White van The Dirty Tree en Chris Abrahams van The Next. En natuurlijk spelen Tropical Fuckstorm niet in het Wintercircus, maar wel in Sydney Klaas. Sorry voor mijn Gens chauvinisme. We zijn er bijna, Luc! Je hebt een van je all-time favorites klaarstaan. Leg uit, jongen.
1: Sinds kort. Ik ben de laatste tijd nogal in de band van Jackie Mito, de legendarische keyboardspeler uit Jamaica. Gelukkig zijn er momenteel veel knappe reissues verkrijgbaar van deze levende legende. Dus behalve die drie verzamelaars op Soul Jazz, was er ook recentelijk de heruitgave van zijn Studio One klassieker Maca Fat uit 1973. En naar aanleiding van Record Store Day dit jaar bracht VP Records zijn klassieke plaat In Cold Blood uit 1978 opnieuw uit. We gaan eruit luisteren naar Atom Sounds. Hier is Jackie Mito in een productie van Bunny Lee.

0: Jackie Mito met een nummer uit In Cold Blood, zijn klassieker uit 1978, onlangs heruitgegeven naar aanleiding van Record Store Day. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze Wowsville. We gaan eruit met een productie van Dennis Bovell, te vinden op de LP Sufferer Sounds. Miguel, zag je nog iets liefs tegen onze luisteraars?
1: Nee, alleen maar bedankt voor het luisteren en tot

30.